0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
2: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bij Voorbrood Meubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbrood.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbrood.nl.
4: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
5: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
4: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
5: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
6: Wat als je...
7: Halt! Steen blijven!
6: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
8: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
9: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Reis. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
10: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig, energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
11: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
10: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
12: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
13: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
14: Meesterbakker Ullier, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
15: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
16: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
15: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk aardbeientaartje van Meesterbakker Ullier. Deze week in de aanbieding voor maar 8,95. Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
17: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
18: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
0: Dit is Radio Rijnmond.
19: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
3: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
4: Maassluis stond bekend als dat Oranjestadje aan de Maas.
5: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
6: Ze hebben ook bonnen gestolen, met pistool in de aanslag.
5: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
7: Hè? Hoe dan?
8: Maar dit is zijn band.
9: Ja.
10: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
11: Maassluis was gewoon opstandig.
12: Een dorpje van 9000 inwoners. Maar er zaten zoveel Duitsers.
13: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert KPS Keukens uit Sliedrecht alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed, thanks, bo!
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: En actie, olifant!
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
20: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
23: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
24: Hey, bedankt.
23: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
25: Het is 8 uur, goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De imam van een moskee in Maassluis-West is gewond geraakt bij een vechtpartij. Die was gisteravond aan de Beethovenlaan in Maassluis. De imam van de moskee aan de Elektraweg zou met een scherp voorwerp zijn gestoken. Hij is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk. Voor zover bekend is er ook niemand aangehouden. Bij een schietpartij vannacht in Rotterdam-Feyenoord is iemand licht gewond geraakt. De schietpartij was rond 2:30 op de Hillevliet. De politie heeft kort daarna een nabijgelegen woning doorzocht en onderzoek gedaan naar auto's die voor het huis stonden geparkeerd, zeggen 112-journalisten. De Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, had inderdaad het Hantavirus, blijkt uit onderzoek. Daarmee komt het aantal besmettingen met het Hantavirus op 6, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn nog 2 vermoedelijke besmettingen. In alle bevestigde gevallen gaat het om de anders variant van het hantavirus. En die kan worden overgedragen van mens op mens. Aan boord van de Hondius zijn nu nog 150 mensen. De Nederlandse opvarenden gaan 6 weken in thuisquarantaine. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord van de Hondius. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens het leger zouden de tankers hebben willen proberen om de Amerikaanse blokkade te omzeilen en naar een Iraanse haven te varen. Op beelden die de Amerikanen hebben vrijgegeven is te zien hoe de schepen worden beschoten door een Amerikaans gevechtsvliegtuig. Op satellietbeelden is een grote olievlek te zien in de Perzische Golf. Maar of die door de aanval is veroorzaakt is nog onduidelijk. Het weer vandaag veel zon, maar ook wat stapelwolken. Vandaag wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
2: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of u nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
7: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
9: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
24: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
26: En ook nog eens gratis parkeren.
27: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
28: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
29: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
30: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
31: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
32: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
33: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
34: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
35: Oh yeah.
34: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
36: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
37: Dit
38: is Radio Rijnmond.
37: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Dat was Traveling Band van Creedence Clearwater Revival uit 1970. Dit nummer is terug te vinden op het album Cosmos Factory, dat CCR ook in 1970 uitbracht. Het muziektijdschrift Rolling Stone plaatste dit album in de lijst met de 500 beste albums aller tijden. Creedence Clearwater Revival werd opgericht in Californië, al was dat eerst nog onder namen als The Blue Velvets en The Gollywogs, voordat het dus CCR werd. De band ging later met veel gedoe en rechtszaken uit elkaar en zanger John Fogerty, die verantwoordelijk was voor zowat alle hits, is ook vandaag de dag nog altijd actief en momenteel op tournee met zijn Traveling Band, wat dus ook de titel is van het nummer dat je net hoorde. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. Het nummer It's Late werd in 1958 geschreven en gezongen door Dorsey Burnett, die het pas in 1980 op een album uitbracht. Daardoor is het bekend geworden door de single van Ricky Nelson, want hij bracht het al veel eerder uit. Ricky Nelson overleed door een vliegtuigongeluk op 45-jarige leeftijd en bracht in 1959 het album Ricky Sings Again uit. En daarop staat zijn versie van It's Late.

0: Dat was de Amerikaanse blueszanger en gitarist Stevie Ray Vaughan en je hoorde hem in de Rijnmond Jukebox met Look at Little Sister. Dit nummer staat op het album Soul to Soul uit 1985, wat het derde studioalbum was van Stevie Ray Vaughan en waarvoor hij samenwerkte met de band Double Trouble. Stevie Ray Vaughan staat bekend als een van de meest invloedrijke bluesartiesten en een van de beste gitaristen aller tijden en hij overleed door een helikopterongeluk in 1990 op 35-jarige leeftijd. We gaan naar 1964, want in dat jaar bracht Dean Martin zijn versie uit van het nummer I'm Confessing That I Love You. De eerste versie van dit nummer, met een andere tekst, komt uit 1929 en het werd toen opgenomen door Thomas Fats Waller en His Babies. Een jaar later werd er een nieuwe tekst geschreven door de Amerikaanse tekstschrijver Al Nayberg en de muziek kwam op naam te staan van Ralph Doherty en Alice Reynolds. Het is door de jaren heen opgenomen door tal van artiesten, waaronder door Louis Armstrong, Perry Como, Ricky Nelson, Diana Krall en door Dean Martin.
1: I'm confessing that I love you. Tell me, do you love me too?

Uit 1966 was dat Stevie Wonder met Blowin' in the Wind. Het nummer dat werd geschreven door Bob Dylan, die het zelf in 1963 uitbracht op zijn tweede album, The Freewheelin' Bob Dylan. Het origineel staat hoog in de lijst met de 500 beste nummers ooit gemaakt. Stevie Wonder bracht zijn cover van Blowin' in the Wind uit op zijn vijfde studioalbum en dat kreeg de titel Uptight. Dat album kwam in de Amerikaanse R&B-album-hitlijsten tot plek 2. Stevie Wonder wordt binnenkort op 13 mei 76 jaar en is nog volop actief. Door een acute alcoholvergiftiging werd de Amerikaanse zanger en muziekschrijver Keith Whitley slechts 34 jaar. En hoewel hij tijdens zijn carrière slechts 2 albums uitbracht, kwamen er wel 12 singles in de Billboard Country hitlijst terecht. En na zijn dood kwamen er nog eens 7 bij. We gaan in de Rijnmond Jukebox nu naar het nummer Don't Close Your Eyes, dat afkomstig is van het album met dezelfde naam. Het werd voor Keith Whitley een nummer 1 hit en de Billboard nummer 1 country single van het jaar 1988.

Je hoorde Elvis Presley in de Rijnmond Jukebox met Mr. Songman. Dit nummer is afkomstig van het album Promised Land van Elvis Presley, dat in 1975 verscheen. Het nummer werd geschreven door Donny Sumner, die ook achtergrondzanger was bij Elvis. Het album Promised Land was het 21ste album van Elvis Presley en kwam in 1975 uit op de 40ste verjaardag van The King en zou in de country album hitlijst op nummer 1 komen te staan. In 1958 begon Ritchie Valens als net 17-jarige aan zijn professionele muziekcarrière nadat hij werd ontdekt door Bob Keane van Delphi Records. Zijn carrière ging als een raket en zorgde ervoor dat hij met zijn middelbare school moest stoppen. Hij was pas 8 maanden bezig toen hij bij het bekende vliegtuigongeluk met onder andere Buddy Holly en de Big Bopper om het leven kwam. De allereerste single die Ritchie Valens uitbracht komt uit 1958 en heeft hij ook zelf geschreven. Dit is Come On, Let's Go!

0: what's that?
1: A what time?
0: All right.

Uit 1959 was dat Ray Charles met het door hem zelf geschreven What I Say, het nummer dat bekend staat als een van de eerste soulnummers. Het nummer ontstond een jaar eerder, in 1958, toen Ray Charles met zijn orkest en achtergrondzangers de hele set had gezongen tijdens een optreden en er nog tijd over was. Ze improviseerden een nummer en het publiek was zo enthousiast dat het uiteindelijk werd opgenomen en uitgebracht. Het bleef niet zonder succes, want het leverde Ray Charles een gouden plaat op en een plek in de lijst met de 500 beste nummers aller tijden. Volgende maand komt het album Night Blooms van de Amerikaanse zanger en acteur Jeff Goldblum uit, waarvoor hij samenwerkte met zijn vaste band, de Mildred Snitzer Orchestra. Een van de nummers op dat album is If Only I Had a Brain, dat vorige maand al uit werd gebracht en wat hij samen opnam met de 39-jarige Engelse actrice en zangeres Cynthia Erivo. Het origineel van If Only I Had a Brain komt uit de film The Wizard of Oz en hoor je nu in de Rijnmond Jukebox in de uitvoering van Jeff Goldblum en Cynthia Erivo.

Daryl Singletary en je hoorde hem met Too Much Fun uit 1995. Dit nummer werd geschreven door Curtis Wright en Jeff Knight en verscheen op het debuutalbum van de Amerikaanse countryzanger dat ook Daryl Singletary werd genoemd. Hij zou een top 4 hit scoren met Too Much Fun, het nummer dat je net hoorde. Daryl Singletary overleed onverwachts in 2018 op 46-jarige leeftijd. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond. En daarna zijn we terug met het tweede uur van de Rijnmond Jukebox. Maar eerst gaan we nog naar Engelbert Humperdinck, die gisteren 90 jaar is geworden. Het origineel van het nummer Am I That Easy To Forget komt uit 1958, toen de Amerikaanse zanger Carl Bellow het mede door hem zelf geschreven nummer uitbracht. Daarna is Am I That Easy To Forget door veel artiesten gecoverd, waar de uitvoering van Engelbert Humperdinck uit 1967 de meest succesvolle van was.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
2: Download nu!

0: voelt veilig. Weet wat je moet doen. We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
1: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
2: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
3: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk arbeidertartje van Meesterbakker Ullier. Deze week in de aanbieding voor maar 8,95. Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Het is 9 uur. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk het tweede uur van de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Bij een schietpartij vannacht in Rotterdam-Feyenoord is iemand licht gewond geraakt. Dat gebeurde rond 2:30 op de Hillevliet. De politie heeft kort daarna een nabijgelegen woning doorzocht en onderzoek gedaan naar auto's die voor het huis stonden geparkeerd, zeggen 112 journalisten. De imam van een moskee in Maassluis-West is gewond geraakt bij een vechtpartij. Die was gisteravond aan de Beethovenlaan in Maassluis. De imam van de moskee aan de Elektraweg zou met een scherp voorwerp zijn gestoken. Hij is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk. Er is voor zover bekend niemand aangehouden in Maassluis. Op een Amerikaanse cruise in de Cariben hebben zeker 115 opvarenden het norovirus opgelopen. Ze hebben last van braken en diarree. De 100 passagiers en 15 bemanningsleden zijn afgezonderd van de rest van de opvarenden van de Caribbean Princess. Het schip vertrok eind vorige maand uit Florida en keert aan maandag weer terug. De meeste mensen die norovirus hebben opgelopen zijn daar een paar dagen goed ziek van, maar voor de meeste mensen is het verder ongevaarlijk. De Amerikaanse regering heeft stukken vrijgegeven over UFO-waarnemingen. De VS wil daarmee meer openheid geven over onverklaarbare vliegende objecten. Tussen de stukken zit ook een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag toen een onbekend straalvliegtuig dat sneller vloog dan de normale snelheid van straaljagers in die tijd. Het toestel kwam nooit dichtbij genoeg om goed bekeken te worden. Het weer vandaag veel zon, maar ook wat stapelbewolking. En het wordt vandaag zo'n 20 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
11: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
17: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.

0: vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek. Van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: True Lease met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Uit 1962 was dat Chubby Checker aan het begin van de tweede uur van de Rijnmond Zoobox van vandaag. En je hoorde hem met Slow Twistin', het nummer dat werd geschreven door John Sheldon. Chubby Checker werd wereldberoemd met The Twist. En hoewel hij inmiddels 84 jaar is, is hij nog altijd actief. We gaan naar Mark Broussard, de 44-jarige Amerikaanse muzikant die vorige maand zijn nieuwste album lanceerde. Het album Chance Worth Taken, waarvoor hij onder meer samenwerkte met Joe Bonamassa. En wat zijn eerste album is met volledig zelfgeschreven bluesmuziek. Van dat album van Mark Broussard is dit nu het openingsnummer van het album. Dit is You Be Sorry.

blijft dit toch een prachtig nummer. Je hoorde My Way van Paul Anka uit 1969. Anka is ook de schrijver van de Engelse tekst van dit nummer, nadat de Franse zanger Claude François in 1967 het Franse origineel Comme d'habitude uitbracht. Het origineel werd geschreven door de Franse componist Jacques Revaux onder de titel For Me, maar hij raakte het aan de straatstenen niet kwijt. Na enige aandringen ging Claude François akkoord, maar alleen als hij er een nieuwe tekst bij mocht schrijven. Paul Anka kreeg later van François toestemming voor zijn Engelse tekst en het was uiteindelijk Frank Sinatra die er een absolute klassieker van maakte. De Amerikaanse countryzanger Toby Keith werd in 1961 geboren in Oklahoma en zou 62 jaar worden. Een paar uur na zijn dood in 2024 werd Toby Keith toegevoegd aan de Country Music Hall of Fame. We gaan met hem naar het album Honky Tonk University uit 2005, want een van de nummers op dat album is As Good As I Once Was. Het zou hem in de Verenigde Staten een platina plaat en een nummer 1 hit in de country hitlijst opleveren. En Toby Keith hoor je nu in de Rijbon Jukebox met As Good As I Once Was.

1955 hoorde je Flip Flap and Fly van Big Joe Turner. En als we de beroemde Amerikaanse rock'n'roll hitschrijver Doc Pomus mogen geloven, dan zouden we zonder Big Joe Turner nooit van rock'n'roll hebben gehoord. En dat begon bij hem allemaal op jonge leeftijd met het zingen in de kerk en op de hoek van de straat. Het nummer Misty Blue werd geschreven door Bob Montgomery en het was Wilma Burks die het in 1966 als eerste uitbracht. Toch was het destijds eigenlijk bedoeld voor Brenda Lee, maar zij bedankte voor de eer. Voor Wilma Burks bleek het een vrij cadeautje te zijn, want het werd haar meest bekende nummer en ze zou het dan ook meerdere keren opnemen en uitbrengen. Dat deed ook Etta James en zij bracht het in 1976 uit op haar album Dreamer. En Etta James hoor je nu met het nummer dat ze bij zo'n beetje ieder optreden zong. Dit is Misty Blue.

van de Amerikaanse zangeres Susie Bogus. Zij begon haar muzikale carrière als rondtrekkende zangeres en werd vervolgens aangenomen in Dollywood, het themapark van Dolly Parton. Nadat ze in 1987 een platencontract kreeg, brak ze door met countrymuziek. Jaren later maakte de inmiddels 69-jarige zangeres de overstap naar de jazzmuziek en is ze vandaag de dag nog altijd actief. Het origineel van het nummer Pennies from Heaven komt uit 1936 en is van het orkest van Georgie Stoll met de zang van Bing Crosby. Het nummer werd toen gebruikt in de film die ook Pennies from Heaven heet. Het werd een klassieke en is door de jaren heen uitgebracht door artiesten als Louis Armstrong, Dinah Washington, Tony Bennett, Doris Day en door Frank Sinatra. Hij nam het zelfs twee keer op, namelijk in 1956 voor zijn album Songs for Swingin' Lovers en in 1962 voor zijn album Sinatra Basie, een historic musical first, waarvoor hij samenwerkte met Count Basie. Dit is Frank Sinatra met Pennies from Heaven.

Uit 1961 hoorde je Let the Four Winds Blow van Fats Domino. Hij was ook bekend vanwege zijn pianospel, al had het weinig geschild of we hadden hem nooit op die manier leren kennen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had Fats verschillende baantjes en bij een van die baantjes werkte hij in een staalfabriek en een ongeluk daar kostte hem bijna zijn linkerhand. Hij werd uiteindelijk wereldberoemd, maakte tal van geweldige nummers en hoewel hij in zijn latere leven nog maar zelden optrad, maakte hij altijd een grote indruk als hij soms toch weer het podium betrad. Rosemary Clooney overleed in 2002 op 74-jarige leeftijd en is inderdaad familie van George Clooney, die we natuurlijk kennen van zijn werk als acteur. Met Rosemary Clooney gaan we naar het nummer Get Me to the Church on Time, dat afkomstig is uit de musical My Fair Lady uit 1956. Rosemary Clooney werkte voor haar uitvoering van Get Me to the Church on Time samen met Nelson Riddle en het staat op haar album Rosie Solves the Swingin' Riddle uit 1961. En Rosemary Clooney hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Get Me to the Church on Time.

Dat was Michael Bublé met On an Evening in Roma. Het nummer dat in 1959 voor het eerst werd uitgebracht door Dean Martin. De inmiddels 50-jarige Bublé zette het op zijn 9e studioalbum Nothing But Me uit 2016 en zei daarover dat hij nog nooit zoveel plezier heeft gehad tijdens het werken aan een album. En je hoorde hem net in de Rijnmond Jukebox met On an Evening in Roma. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar Johnny Cash. Het nummer Sunday Morning Coming Down werd geschreven door Kris Kristofferson en in 1969 als eerste opgenomen door Ray Stevens. Daarna zorgde Johnny Cash ervoor dat het in 1970 een nummer 1 hit in de Amerikaanse country hitlijst werd. Cash werd geboren in een arm boerengezin en kende een zeer succesvolle carrière waarin hij meer dan 90 miljoen platen verkocht. Daarmee staat hij in de lijst met de bestverkopende artiesten aller tijden. Johnny Cash hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Sunday Morning Coming Down.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
1: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
7: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije. Zoekt u een Stihl-dealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Stihl Power by Pritec.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Nu bij Dirk, Konimex Groepboek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
11: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
13: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Goedemorgen, het is 10:00, luister naar Rijnmond. We gaan zo beginnen met Het Weekend is Er. Ik neem je mee naar Numansdorp. Ik neem je ook mee de regio door voor wat leuke moederdagtips. Maar het is tijd voor het nieuws van 10:00 met Aris van Meteren. Goedemorgen, Aris.
15: Goedemorgen. De Amerikaanse regering heeft stukken vrijgegeven over UFO-waarnemingen uit het verleden. En onder de 160 dossiers die nu naar buiten zijn gekomen is ook een melding van een geheimzinnig vliegend object boven de Nieuwe Waterweg. Begin september 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag toen in de buurt van Rosenburg een onbekend straalvliegtuig dat sneller vloog dan de normale snelheid van straaljagers in die tijd. Het toestel kwam nooit dichtbij genoeg om goed bekeken te worden. De komende tijd wil het Pentagon meer dossiers van UFO-meldingen vrijgeven. Bij een schietpartij vannacht in Rotterdam-Feyenoord is iemand licht gewond geraakt. Het gebeurde rond 2:30 op de Hillevliet. De politie heeft kort daarna een nabijgelegen woning doorzocht en onderzoek gedaan naar auto's die voor het huis stonden geparkeerd, zeggen 112 journalisten. 8 op de 10 Nederlanders staan achter de opvang van vluchtelingen. En ook de spreidingswet die vluchtelingen over gemeenten moet verdelen kan rekenen op de steun van een meerderheid, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. 53% wil dat de spreidingswet blijft bestaan. RTL deed onderzoek nadat er afgelopen weken demonstraties tegen opvanglocaties uit de hand zijn gelopen. Ondervraagden begrijpen de frustraties als gemeenten hun inwoners niet goed informeren. 65% van het nieuwspanel wijst geweld af. 10% vindt geweld soms begrijpelijk. Het komende WK voetbal krijgt 3 aparte openingsceremonies. Het wereldkampioenschap vindt plaats in de VS, Canada en Mexico. En in al die landen zijn er wereldsterren die een optreden geven. Mexico-stad trapt af op 11 juni... voorafgaand aan de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Onder andere de populaire Mexicaanse artiest J Balvin komt dan langs. Een dag later is de eerste wedstrijd in Canada. Canada tegen Bosnië-Herzegovina met een optreden van onder andere Alanis Morissette en Michael Bublé. Diezelfde dag is Katy Perry de grote naam bij de openingsceremonie in Los Angeles, waar de Verenigde Staten het opnemen tegen Paraguay. Het weer vandaag veel zon, maar ook wat stapelwolken. Het is vandaag zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
14: Heb ik nog 1 wielen voor je op de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Nieuwegein sta je bijna een kwartier vast. En dat komt door wegwerkzaamheden van de A2. Maar weet je, als je nou ergens in de file staat of is het lekker in de auto, ga ik het de moeite waard maken, want ik heb wat hele fijne muzikale vrienden meegenomen.

0: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
5: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
4: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
5: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.

0: 50. Weet wat je moet doen.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul, in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
8: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
9: Radio Rijnmond.
10: Het weekend is er.
9: Met Sheryl Sampson.
10: Radio
9: met een grote R.

Ik word er helemaal vrolijk van hoor, van dit Racy en Lay Your Love on Me. Maar ja, de zon schijnt ook. En veel meer heb je toch niet nodig om een hele fijne zaterdag te krijgen. Nou, misschien heel veel fijne muziek hier bij Rijnmond. Want je luistert, het weekend is er, de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90. En nu komen zo meteen jouw kant op. Onder meer Whitney Houston heb ik meegenomen, de Backstreet Boys. Maar ik neem je ook graag mee de regio door. Hè. En ik zei het al, het is een mooie zonnige dag. Misschien een goed moment om eens te gaan kijken wat de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij allemaal doet. Want vandaag is het reddingsbotendag. En ik ga zo eens bellen met iemand die al jarenlang vrijwilliger is op die bootjes. Nou, wat gebeurt er allemaal en wat gaat er vandaag gebeuren tijdens reddingsbotendag? En ik heb ook wat leuke tips op een rijtje gezet, want morgen is het moederdag. En dan eren we natuurlijk de allerliefste persoon in ons leven, ons levens, namelijk onze moeder. Maar zoals gezegd, ook heel veel fijne muziek, zoals Miles Smith en Niall Horan. Drive safe.

0: Om ook nog aan te denken aan de keerweerparade. Altijd het laatste nummer op de laatste dag hoorde je dan dit Michel Sardou en zijn Le Lac de Connemara. En van de meren van Connemara neem ik je mee gewoon naar de Noordzee hier in Nederland. Want vandaag is het officieel reddingsbotendag. Dat betekent dat heel veel van die boten van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij over de Noordzee gaan. En ja, een van die mensen in die bootjes is een vrijwilliger bij de KNMR. John Breukeling, goedemorgen John.
1: Hi, goedemorgen.
0: En ik zeg het wel, die boten scheren over de Noordzee, maar is het ook echt wat we kunnen zien vandaag?
1: Ja, meer dan dat. Je kan ook meevaren als je wil, dus, maar dat klopt helemaal.
0: Oké, en ja, laten we het even op onze regio houden, hè, want waar sta je, we gaan onder meer in Stellendam en in Ouddorp is er aandacht voor deze reddingsbotendag.
1: Zeker, ja. Ik ben van die beide stations en net zoals veel andere stations van ons hebben we vandaag open dag. En is iedereen welkom op een van onze twee stations waar we de festiviteiten hebben vandaag.
0: En wat gaat er precies gebeuren? Want het is waarschijnlijk wel meer dan alleen maar naar boten kijken.
1: Ja, zeker. Ja. De stations zijn open. Dat doen we één keer per jaar vanuit de KNRM voor onze donateurs. Dus die nodigen we dan uit. En uiteraard ook voor mensen die het gewoon leuk vinden om gewoon eens te komen kijken. En die nog niet zo heel veel van de KNRM weten. En dan kunnen ze een kijkje in de keuken nemen bij de KNRM. Praatje maken met de bemanningsleden om te kijken wat we allemaal meemaken, wat we doen voor werk. Nou, wat stalletjes met wat informatie, wat boeken, wat spulletjes om te kopen. En de donateurs die kunnen op vertoon van hun donateurskaart mogen ze op een van de snelle reddingsboten van ons meevaren. Dus het zij de zee op of op stations bij de meren. Zoals in Ouddorp het Geveningenmeer op.
0: En ja, eventjes voor mezelf ook. Hè. Het was dus niet te vergelijken met de kustwacht. Jullie moeten echt op daar bijzondere situaties op zee zelf, hè?
1: Zeker, ja. Wij zijn de reddingmaatschappij die namens de kustwacht alle reddingacties op het open water verricht. De enige instantie ook in Nederland die dat doet. Dus ben je op zee, kom je in de problemen, heb je hulp nodig, dan komen wij, dan komt het aan de rem.
0: En het is allemaal vrijwilligers die dit doen. En moet je dan ook in de buurt van een zee wonen? Hoe snel moet je aanwezig zijn als je daar vrijwilliger bent?
1: Ja, als je KNRM-vrijwilliger bent, dan krijg je een pieper van ons. En dat betekent dat je 24 uur per dag, 7 dagen in de week, en dan het hele jaar door 365 dagen bereikbaar bent. En als de pieper gaat, binnen 5 minuten op het station kan zijn. Zodat de reddingboot binnen 10 minuten kan uitvaren. Ja. Dat geldt eigenlijk altijd. We hebben geen diensten, we staan altijd aan. Op het moment dat er wat gebeurt en je bent in de buurt, dan word je opgeroepen en dan is het alles laten vallen. Pak aantrekken, de zee op en dan uiteindelijk dan zie je uiteindelijk wel hoe lang het duurt en wanneer je weer terug bent.
0: En hoe vaak is dat gebeurd in de afgelopen, laten we zeggen, jaar? Want je doet het al heel lang, hè, dit vrijwilligerswerk?
1: Ja, klopt. Ja. Het ligt een beetje aan de stations, maar als ik alleen over onze eigen stations praat, dus Stellendam en Ouddorp, doen dat tussen de 250 en 300 keer per jaar. Dus bijna iedere dag. En dat is natuurlijk wel bijzonder als vrijwilliger naast je gewone werk.
0: Precies, ja. Je moet ook nog gewoon noem je dat, een brood op de plank brengen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Maar we hebben allemaal een andere baan. En op het moment dat de pieper gaat, dan kijken we onze baas aan. En dan mogen we naar de boot en dan gaan we varen. En dat gebeurt niet één keer in de maand. Dat je denkt van nou, het valt wel mee, het is iets leuks erbij. Maar het is echt wel iets wat eigenlijk dagelijks gebeurt. In de winter iets minder vaak en in de zomer een paar keer per dag.
0: En heb je ook wel eens hevige dingen meegemaakt dan, als je wordt opgeroepen?
1: Ja, we varen natuurlijk voor alles uit. We hebben zeg maar in onze regio, dus Stellendam Ouddorp, ongeveer zo'n 500, 600 mensen per jaar redden wij. Dus dat zijn er best wel veel meer dan mensen zomaar denken. Mm-hmm. En van die 500, 600 mensen zijn er echt wel 10, 15 procent die echt in levensgevaar waren. Dus zo'n 50, 60 keer per jaar, dus één keer in de week gemiddeld, hebben we echt wel een heftige actie. En helaas dit jaar alleen al in de maand april 2 dodelijke slachtoffers in Ouddorp. Oeh. Dus het is wel een... Het is niet zomaar wat. Het is af en toe vrij heftig. Aan de andere kant is het ook heel mooi werk, want gelukkig kunnen we heel veel mensen wel redden. En dat geeft natuurlijk de voldoening die je zoekt.
0: Heel fijn om te horen. Nou, tot hoe laat kunnen mensen langskomen vandaag, John?
1: Tussen 10 uur en 4 uur. Dus we zijn net begonnen.
0: Mm-hmm.
1: Dus,
0: is dat druk?
1: Het is wel redelijk druk, ja, zeker. En dat is altijd wel zo. Een paar honderd man verwachten we altijd wel over de hele dag verspreid. Nogmaals, als je donateur bent, komt dan vooral. Want dan kan je gewoon kan je meevaren de zee op. En dat is best wel een mooie ervaring. En voor de mensen die nog geen donateur zijn, kom ook gewoon. Dan kan je in ieder geval zien wat we doen. En je kan ook besluiten om te plekken om donateur te worden. Dan krijg je een leuke attentie. En dan mag je natuurlijk direct meevaren. En we doen gewoon goed werk. Dus we kunnen ook alle donateurs heel goed gebruiken. Daar is vandaag ook voor bedoeld om nog een keer ons werk in het zonlicht te zetten. Want wij moeten het daarvan betalen. We krijgen geen subsidie van de overheid, helemaal niks. We betalen alles zelfs. Dus alle donateurs zijn zeer, zeer welkom.
0: Nou, een hele fijne dag vandaag, John. En ik hoop dat je ervan kunt genieten en dat je niet in actie hoeft te komen. Dat is in Ouddorp en Stellendam. Maar ik ga eventjes iets verder naar beneden, naar Zeeland. Want daar komt deze band vandaan, Raccoon. Love You More.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Een van mijn muzikale heldinnen. How Will I Know, Whitney Houston. Ja, ik zing het nog steeds helemaal mee. En ik kan natuurlijk niet zo goed zingen als Whitney Houston dat wel kon. Maar als je het zo meezingt met de band erbij, dan is het best wel goed te doen. Gisteren heb ik weer een heel fijn karaokeavondje gehad. En dat is natuurlijk alleen maar instrumentaal. Dat is dan toch iets lastiger. En gelukkig waren het alleen maar collega's en vrienden die dat hebben gehoord. Ik heb wel echt goede zangers en zangeressen meegenomen. Want je luistert naar Rijnmond, dat betekent de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Zeg je jaren 90, zeg je boyband. En een van de bekendste was wel de Backstreet Boys. Die hoor je zo meteen. Maar eerst Camila Cabello samen met Ed Sheeran. Bam, bam.

0: Ik heb gewoon mijn allerbeste Backstreet Boys moves net laten zien. Dat moet je maar van me aannemen, maar het was echt zo. Maar hou je nou van hele andere muziek? Heb je wat meer losse heupen en kun je die heel goed laten bewegen? Op de muziek van Elvis heb ik heel goed nieuws voor jou. Want het is Elvis time vandaag in Numansdorp. Natuurlijk staat de muziek van de King centraal, maar er gebeurt nog veel meer. Ja, en wie kun je daar het beste over spreken dan de man achter It's Elvis Time himself, Ton Stello. Goedemorgen, Ton.
1: Goedemorgen.
0: Want ik zei al van, het gaat natuurlijk om de muziek van Elvis, maar wat is het, It's Elvis Time? Wat voor evenement is het vandaag?
1: Nee, het is niet vandaag, hè. Het is aanstaande donderdag.
0: Gosje Mickey, ik was helemaal in de war. Goed dat je het zegt, want dan kunnen nog veel meer mensen komen.
1: Ja, daarom.
0: Maar vertel, wat gaat er gebeuren?
1: Nou, we hebben voor de 13e editie wordt dit. We hebben op het Dorpshaven in Numansdorp. We hebben een heel groot muziekplein met podium en daar spelen 3 live bands non-stop. Afwisselend van elkaar met sets, tot maar zeggen.
0: En is het alleen maar muziek van Elvis?
1: Nee. Oh. We hebben een rock'n'roll band, een beetje old school. We hebben een band die speelt rockabilly, echt ook uit de 50 jaren. En we hebben een band, een grote band, die speelt de tribute show, maakt die met Elvis nummers, maar dan wel met eigen charme erin.
0: Oh, oké. Okay. Dus een eigen draai.
1: Zo heel de middag af, vanaf 1 uur tot 1:00 of 7:00.
0: En is het alleen muziek?
1: Ja, alleen muziek.
0: Nee, maar is er nog meer te doen?
1: Zeker.
0: Ik help je een beetje.
1: Nee, we beginnen natuurlijk als we daar het plein op gaan, dan staan we. Ja, dat weet ik nooit. Dat is afwachten met het weer. Maar 60 of 80 oldtimers, Amerikaanse auto's. Iedereen is welkom trouwens. Dat is geen punt. Zolang de plek is, mag je daar parkeren.
0: Bedoel je nu mensen die nu nog een oldtimer hebben, denken van ik wil hem even laten zien?
1: Ja, okay. Ja, dat is helemaal geen punt. Dus als het maar Amerikaans is.
0: Mm-hmm. En is er niet een bepaalde leeftijd die eraan zit?
1: Nee hoor.
0: Okay.
1: Nee, helemaal niet. En het maakt ook helemaal niet uit bij ons hoe die eruit ziet. Of dat hij nou glimt, of dat er een beetje roest aan zit. Iedereen heeft zijn charme, zou ik maar zeggen. En zijn passie.
0: Oké.
1: Okay. En bij ons de ongedwongen sfeer, geen drempel. Er worden geen kaartjes gekocht. De toegang is gratis. Nou ja, maar bijvoorbeeld wel als je. We hebben ook een barbier staan, een echte. Al jaren doen we dat.
0: Met zo'n lang scheermes bedoel je?
1: Ja, dat is echt in de oude stijl. Dan kan je terecht natuurlijk. Dat is niet gratis, dat begrijp je wel.
0: Nee, precies.
1: En nou, voor de rest hebben we heel wat standhouders staan. Met boeken, rock'n'roll kleding, t-shirts, vinylplaten. Ook andere stijl, zou ik maar zeggen. We hebben nog iemand die maakt glas en lood. Ja, ga zo maar door.
0: Het is gewoon een heel festival hebben jullie opgetuigd. Ja. Met een beetje hulp van de muziek van Elvis Presley. Ja, want It's Elvis Time, dat is niet zomaar een clubje, hè?
1: Nee, inderdaad.
0: Wat doen jullie?
1: Volgend jaar, 8 januari, dan bestaat onze fanclub 65 jaar.
0: 65 jaar de fanclub van Elvis Presley. En nog steeds brengen jullie een fanclubblad uit, jaarlijks of maandelijks?
1: Ja, wij brengen 4 keer per jaar, dus ieder kwartaal, brengen we een volledig klossie blad uit, zal ik maar zeggen. Met alle informatie hoe het op het moment is.
0: Ja, ik vergeef me mijn onwetendheid misschien een beetje. Maar ik dacht, de meneer is toch al een tijdje overleden. Wat valt er nog voor nieuws te melden over Elvis Presley?
1: Ja, zoveel. Dus,
0: toch wel?
1: Alles wordt natuurlijk ontdekt. Waar de opnames geweest zijn. De nieuwe releases. Met onuitgebracht film, beeldmateriaal. We hebben interviews met diverse mensen die met Elvis gewerkt hebben. Ja, dan komt nog steeds andere dingen die uitgepluist worden, zou ik maar zeggen. Elvis was natuurlijk de meest gefotografeerde persoon in de muziekwereld. Dus al die megafoto's en verhalen, alles is daar. Dus we hebben zoveel materiaal nog liggen om nog jaren...
0: kunnen jullie blijven doorgaan? Want het bestaat...
1: en zeker tegenwoordig tijd dat iedereen toch weer helemaal... lyrisch is van vinyl.
0: Ja.
1: En een hoop van Elvis platen worden opnieuw in vinyl uitgebracht. Dus ja, daar hebben we verzamelaars van. Nou, daar hebben we schrijvers die echt daar op gespecialiseerd zijn. Op het wel en wee van al dat het ouderwetse werk, het nieuwe werk. Dus het blijft gaan. En we hebben natuurlijk pas de nieuwe epic film gehad. Elvis Presley in Concert.
0: Ja,
1: dat zijn wel goede dingen voor een fanclub.
0: En de fanclub bestaat 65 jaar. Hoe lang ben jij zelf al lid?
1: Vanaf mijn eerste meeting dat ik ging, was in september 1978 in de Duwe in Rotterdam. Daar ben ik nog gebracht door als een klein ventje.
0: En wat maakt Elvis, ja, wat maakt hem voor jou? Ik ben zelf een grote, ja, Prince hield niet van het woord fan. Dus ik ben een groot Prince-liefhebber. Want hij zei fan komt van fanatic en jullie zijn gewoon leuke normale mensen. Dus maar wat, ik kan heel goed uitleggen wat ik leuk vind aan Prince. Maar wat maakt Elvis voor jou zo leuk?
1: Nou, ja, 100% dukte muziek. En hoe Elvis alles opnieuw arrangeerde. Het zijn natuurlijk ook, die rock'n'roll die Elvis bracht, is eigenlijk een soort beetje versnelde blues. Vanuit die windstreken natuurlijk. Uh-huh. Ja, en dat, ja, en een beetje country's smaakje eroverheen, ook in die stijl. Ja, dat is gewoon, ja, dat raak je gewoon.
0: Het is gewoon een perfecte, het is een perfecte formule, dat is het gewoon. Alles klopt.
1: En daardoor de uiterlijk en heel de levensstijl en hoe alles teweeg gebracht werd, dat is ongekend.
0: Zeker.
1: Dat is niet te beschrijven eigenlijk.
0: Nou, dan kunnen mensen zeker, helemaal onderdompelen in deze sfeer en de muziek. Dat is dus Hemelvaartsdag op donderdag in Numansdorp. Heel veel plezier alvast, Ton. En misschien kom ik wel even langs.
1: Ja, doen. Ja,
0: is goed.
1: Hartstikke bedankt dat we even mochten promoten.
0: Altijd, dankjewel. Dat was Ton. Ja, en ik heb helaas, heb ik heel slecht geregeld. Ik heb geen muziek van Elvis klaarstaan, maar wel Elton John. Blue

Een complete nietsnut. Het kan toch een leuk nummer op leveren. Luister maar naar The Boy Does Nothing van Alicia Dixon. En zij brengt dus alweer bijna aan het einde van het eerste uur van het weekend is er. Tijd voor het nieuws. Aris van Meteren zit er al klaar voor. En daarna ben ik nog een heel uur bij je met hele fijne muziek. En rechter Jacco Jansen komt langs. Want hij geeft een bijzondere theatervoorstelling waar hij rechtspraak iets dichterbij de mensen wil brengen. Maar tot aan het nieuws van 11 uur. Een van de winnaars van het Eurovisie Songfestival uit Denemarken. Emily de Forest, Only Teardrops.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Reis. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
1: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.

0: Festival.nl.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Wat als je...
3: Halt! Steen blijven!
2: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
8: Oh yeah.
7: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
15: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
16: Goedemorgen, het is 11 uur. Luister naar Rijnmond. Waar we straks verder gaan met het weekend is er weer een leuke gast, namelijk rechter Jacco Jansen komt gezellig langs om te vertellen over zijn voorstelling in Theater Walhalla. Natuurlijk ook hele fijne muziek die ik voor je heb uit de jaren 80, 90 en nu. En ik mag 2 kaartjes weggeven voor een heel leuk festival in het Kralingse Bos. Maar hier zit hier Aris van Meteren voor het allerlaatste nieuws. Goedemorgen Aris.
17: Goedemorgen. De Amerikaanse regering heeft stukken vrijgegeven over UFO-waarnemingen uit het verleden. En onder de 160 dossiers die nu naar buiten zijn gekomen is ook een melding van een geheimzinnig vliegend object boven de Nieuwe Waterweg, begin september 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag toen in de buurt van Rosenburg een onbekend straalvliegtuig dat sneller vloog dan de normale snelheid van straaljagers in die tijd. De melding boven de Nieuwe Waterweg was tot nu toe bij UFO-watchers onbekend. Destijds werd ook niet aan buitenaards leven gedacht, maar aan een Russisch toestel, zo blijkt uit de documenten. De komende tijd wil het Pentagon meer dossiers van UFO-meldingen vrijgeven. 8 op de 10 Nederlanders staan achter de opvang van vluchtelingen. En ook de spreidingswet die vluchtelingen over gemeenten moet verdelen kan rekenen op de steun van de meerderheid, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. 53% wil dat de spreidingswet blijft bestaan. RTL deed onderzoek nadat er afgelopen weken demonstraties tegen opvanglocaties uit de hand zijn gelopen. Ondervraagden begrijpen de frustraties als gemeenten hun inwoners niet goed informeren. 65% van het nieuwspanel wijst geweld af. 10% vindt geweld soms begrijpelijk. De Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, had inderdaad het Hantavirus. Blijkt uit onderzoek. Daarmee komt het aantal besmettingen met het Hantavirus op 6, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Er zijn nog 2 vermoedelijke besmettingen. In alle bevestigde gevallen gaat het om de anders variant van het Hantavirus. Die kan worden overgedragen van mens op mens. Aan boord van de Hondius zijn nu nog 150 mensen. De Nederlandse opvarenden gaan 6 weken in thuisquarantaine, zo is besloten. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens het leger zouden de tankers hebben willen proberen om de Amerikaanse blokkade te omzeilen en naar een Iraanse haven te varen. Op beelden die de Amerikanen hebben vrijgegeven is te zien hoe de schepen worden beschoten door een Amerikaans gevechtsvliegtuig. Op satellietbeelden is een grote olievlek te zien in de Perzische Golf, maar of die door de aanval is veroorzaakt is onduidelijk. Het weer vandaag veel zon, maar ook stapelwolken. Het is 20 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Minimum temperatuur dan 1 graad of 8. Morgen zon. Ook toenemende bewolking. Blijft droog. Het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
16: Heb ik ook nog een wielen voor je, want het gaat niet goed op de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunette sta je 20 minuten vast. Maar weet je, ik heb weer wat muzikale vrienden erbij gehaald om jouw gezelschap te houden in de file of waar je ook maar naar Rijnmond luistert.
0: Wie is daar?

0: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
6: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
7: Ze hebben ook bonnen gestolen met pistool in de aanslag.
6: Ik weet dat mijn opa veel illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
8: Hè? Hoe dan?
9: Maar dit is zijn band.
10: Ja.
11: Rijnmond presenteert De Geuzen. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
12: Dat vrolijke wat je op die foto's ziet van toen hij 25 was. Zo heb ik hem nooit gezien.
4: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
13: Nu, later en altijd.
14: Ga je bijna met pensioen?
15: Ja.
14: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
15: Nee.
14: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
16: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
18: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
17: En voor de aangepaste fiets van Maria.
19: En zo kan ik er weer op uit.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
23: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
24: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
23: Sorry Bo, het is beauty.
24: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: True Lease met Genke.
26: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
25: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
26: Precies wat we nodig hadden.
25: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
24: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
25: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
0: Dit
27: is Radio Rijnmond.
0: Het weekend is er.
27: Met Sheryl Sampson. Radio met een grote R.

nummer waar mijn gast die, zo, die al binnen is best wel blij van werd. Don't Be Afraid of the Dark van Robert Kramer. Mocht je nou van andere muziek houden, nou, Sam, heb ik dat wel meegenomen. Want je luistert natuurlijk naar Rijnmond met de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Ik heb de Black Eyed Peas meegenomen. Steppenwolf en Sandra en Andres. Maar zoals gezegd, mijn gast is al binnen. Jacco Jansen, rechter. Hij is hier met een reden. Niet alleen omdat hij het zo gezellig vindt bij Rijnmond. Nee, hij komt vertellen over zijn... Is het een theatervoorstelling? Is het een rechtszaal? Nou, we gaan het zo meteen, mag hij dat zelf helemaal gaan uitleggen. Jacco werd blij van Robert Cray. Ik word heel erg blij van deze dame. En nou, het nummer heet Can't Get You Out of My Head. En gegarandeerd dat er een moment is vandaag dat je ineens zit la la la. Dat komt dan door Kylie.

0: Can't Get You Out of My Head van Kylie Minogue. En hij is er, ik ben heel erg blij mee. Goedemorgen, Jacco.
1: Goedemorgen.
0: Jacco Jans, je geeft een nieuwe generatie advocaten en juristen en rechters geef je les. Je bent zelf rechter, je bent een graag gehoorde gast in verschillende podcasts en tv-programma's als het gaat over rechtspraak. En nu dacht je, ik ga op een andere manier de rechtspraak wat dichter bij de mens brengen. Door naar Theater Walhalla te gaan.
1: Ja, het was eigenlijk meer een toevalstreffer hoor, dat zo ontstond. Ik ken de directeur Harry-Jan van het Theater Walhalla en zijn vrouw ken ik vanuit het theater eigenlijk. Ik kom vaak bij het Theater Walhalla met de kinderen vroeger, maar nu ook zelfstandig. En ik kwam hem laatst tegen en ik zei, nou ook grappig, ik zou eigenlijk ook wel eens een keer bij jou in het theater willen staan. En toen zei Harry-Jan, oh joh, dat heb ik altijd al een keer aan jou willen vragen. En toen was het...
0: Ik vind het niet meteen heel logisch hoor, dat een rechter zegt van joh, mag ik een keer iets doen in het theater of zo?
1: Nee, maar ik zoek toch wel een beetje de buitenwereld op. Hè. Ik wil dat is mijn slogan eigenlijk. Hè. Ik wil het strafrecht eigenlijk dichter bij de mensen brengen. En dat doe ik in de zittingszaal ook. Hè. Maar dat doe ik ook veel daarbuiten. Op, hè. Wat je al zei, tijdens colleges, lezingen, radio, tv. En dan ligt de stap naar het theater ook voor de hand. Omdat je ziet dat nu wel vaker. Hè, dat mensen in het theater ook iets gaan vertellen. Iets inhoudelijks gaan vertellen. En dat dan dat toegankelijk maken voor grotere groepen. En ja, dat was eigenlijk de achtergrond van mijn vraag aan Harry-Jan. En hij ging daar meteen op in. Dus toen hebben we dat ontwikkeld. En nu is het dinsdag, is het.
0: Ja, dan is het zover. Maar wat moeten we erbij voorstellen? Ga je een rechtszaak nadoen? Ga je het over nu spraakmakende rechtszaken hebben? Ik noem maar even een Ali B. bijvoorbeeld.
1: Nou, ik ben er is
0: een aantal zaken natuurlijk tot de verbeelding spreekt.
1: Ja, ik ben er nog mee bezig. Vanmorgen heb ik ook alweer een beetje...
0: Sorry, dat is niet... Weet je hoe het werkt, het theater? Sommige dingen moeten wel af, hè?
1: Ja. Nee, het is ook wel af hoor. Maar ik wil ook de actualiteit erin verwerken. En ik kan wel een klein tipje van de sluier optillen. Ik ga er wel iets over zeggen over de zaak Ali B. Natuurlijk niet inhoudelijk over de zaak of het Hof het goed heeft gedaan of niet hoor. Daar ga ik als collega natuurlijk helemaal niet over. Maar het is wel een mooie ingang om iets te vertellen over zedenfeiten. Hoe dat eigenlijk werkt in Nederland en hoe dat is veranderd. Want het is in 2024 veranderd, de zedenwet. En de drempel is veel lager komen te liggen. En ik probeer in het theater dan uit te leggen hoe dat eigenlijk werkt met die zedenfeiten. En hoe dat werkt met name voor adolescenten.
0: Okay.
1: Mensen die nu in de ontwikkeling zitten van seksualiteit.
0: Welke leeftijd moet ik dan denken? Zodat het 12,
1: ja, daar zat ik aan te denken.
0: 12, 17, 12, 21?
1: Nou, ik durf die leeftijdsgrenzen niet echt te noemen. Hè, maar ik denk dat seksualiteit bij sommige mensen eerder begint te spelen dan bij anderen. Maar inderdaad, van 15 tot 23. Een beetje die puberteit en die eerste ontwikkeling van seksualiteit. Daar is die wet best wel, die beschermt daar mensen. Maar stelt ook wel eisen aan mensen. En jeugdigen moeten grenzen zoeken, herkennen en bewaken met elkaar. En wij volwassenen, docenten, ouders, wij allemaal moeten daar de jeugdigen ook een beetje bij helpen. En ik probeer dat op deze manier.
0: En zijn er ook misvattingen die je dan wilt rechtzetten ook? Want je hoort nog wel eens van, ja, hoe kan het dat die doet dat en die krijgt maar zo weinig straf. En ik doe dit en ik moet dat, weet je?
1: Nou, de andere onderwerpen die ik ga bespreken zijn tweeledig eigenlijk. Ik heb het altijd over het strafrecht. Is eigenlijk heel simpel. Hebt hij het gedaan? Op z'n Rotterdams gezegd. En wat moet hij hebben? Dat is mijn visie op het strafrecht. Er is veel meer omheen, maar dat zijn de twee kernvragen. Hè? Kan je het bewijzen? En wat moet er dan voor straf volgen? En dat ga ik in de theatershow ook belichten. Dus dat bewijs ga ik belichten. En dat doe ik met het publiek samen. Dus ik laat het publiek de rechter zijn, samen met mij. En dan worden ze langzaam meegenomen in een strafzaak. En dan laat ik ze zien dat het helemaal nog niet zo simpel is. En in het tweede deel vertel ik dan wat over straf. En dan vertel ik met name wat straf, hoe lang straf nou eigenlijk is. Dan probeer ik mensen in te laten zien... Ja, dat het toch minder makkelijk is in de gevangenis zitten dan menigeen denkt.
0: Ja, want je hoort wel eens, het is in Nederland is het een
1: hotel.
0: Een hotel. Het is gewoon een bungalowpark, een vakantiehuisje. Maar jij zegt nee.
1: Nou ja, dat is het gewoon niet. Kijk, de omgeving is anders dan in andere landen. Onze gevangenissen zijn beter en daar moeten we ook denk ik gelukkig mee zijn. Maar de straf, de kern van de straf is de vrijheidsopvang. beneming, hè, de ontneming van je vrijheid. En dat is dat zien mensen vaak onvoldoende, omdat ze het ook zelf nog nooit hebben ervaren. En dat probeer ik dan duidelijk te maken. En daarmee wil ik helemaal niet zeggen dat gevangenisstraf niet moet, hoor. Want dat moet. En voor veel mensen, voor veel verdachten, is dat misschien wel de enige straf die kan. Hè, dat gebeurt. Maar ik wil mensen ook laten inzien wat dat dan betekent. En dat is het tweede onderdeel van de show. Ja, ik zeg show.
0: Ja, jij zegt het. Ik zat ook een beetje te zoeken van, is het een theatervoorstelling? Is het een rechtszaal eventjes? Ja, want je komt ook in je toga op, toch? Dat we wel even weten tegenover ons hebben.
1: Dat hangt nog een beetje, maar ik denk het wel. Maar want het is ook een element, die toga. Ik verraad nog niet alles. Maar ik ben een beetje zenuwachtig ook voor de show. Want ik spreek best wel voor groepen mensen en zo. Dat lukt ook vaak wel. Maar nu hebben de mensen dus een kaartje gekocht voor de voorstelling.
0: Ze verwachten wat.
1: En niet zo. Maar ik verdien er overigens niks aan de show.
0: Maar je verdient genoeg, want dat laat je ook zien.
1: Dat ga ik vertellen, in de voorstelling. Ik heb me voorgenomen om transparant te zijn over de verdienst.
0: En waarom vind je dat belangrijk?
1: Want
0: zijn loonstrookje laten zien. Dat wilde ik even verduidelijken. Ja,
1: zeker. En dat doe ik om open te zijn. Maar dat kan ook, omdat als jullie op internet intikken wat verdient een rechter in Nederland, dan is dat is openbare informatie. Dus het is helemaal geen geheim. Maar dan kunnen mensen ook denken, nou, dat verdient dus best wel goed. Ik vind het namelijk best wel een goed salaris.
0: Ik ook.
1: Andere mensen zouden kunnen denken, nou, ook weinig. Iedereen mag daar vinden van wat hij wil. Maar dan weten mensen het ook.
0: Ja, maar het is één voorstelling nu, maar smaakt het naar meer, Jacco?
1: Nou, ik weet niet of ik het mag zeggen al van de directeuren van Walhalla.
0: Als je het zegt, dan zeker hier bij Rijnmond.
1: Maar het was vlot uitverkocht toen het online kwam. En toen erover werd dan kwamen er van die berichten vanuit Walhalla. Was snel uitverkocht. En er zijn wel al data gereserveerd voor als het een succes wordt. Maar dat is dan natuurlijk wel de voorwaarde dat het een succes wordt dinsdag.
0: Nou, maar is uitverkocht zijn niet een teken van een mogelijk succes?
1: Ja, dat zou kunnen. Dat
0: maar
1: zou
0: het
1: kunnen.
0: Is een beetje de reacties van het publiek ook inderdaad.
1: Ik denk dat het best wel leuk wordt en ook wel gezellig. En dat er wel gelachen ook kan worden. Maar het heeft natuurlijk ook wel een serieuze kant. Ik ben toch ook rechter. Dus we moeten een beetje zoeken naar het theatrale in de show. Ja. Zo wordt het genoemd. Ik hoop dat het lukt.
0: Oké, nou hartstikke fijn. Nou, ik kan dus niet zeggen, kom met z'n allen daarheen, want het is al uitverkocht. Maar we houden jou dus wel op de hoogte als het meer data bijkomen.
1: Ja.
0: Kijk, dan hebben we dat afgesproken. Hele fijne zaterdag nog, Jacco.
1: Dankjewel, jij ook.

Lekker veel Songfestival deze week, want het is volgende week is het zover. Het Eurovisie Songfestival. En op 15 mei hebben we dan de Eurovisie Top 100 hier bij Rijnmond. Maar ik heb nog veel meer. Ja, want ik heb iets leuks. Ik mag kaartjes weggeven voor het Good Times Festival in het Kralingse Bos. Wanneer is dat? Nou, dat is op 12 juni. En het wordt maar een heel gezellig feestje, wordt dat. Wat kun je allemaal verwachten? Nou, de Bruno Mars coverband. Het is namelijk het Treasure, is dat. Kenny Dulfer komt ook langs. En de band die je nu een beetje op de achtergrond hoort. Namelijk Sister Sledge. En die hebben heel veel hits gehad. Hè? Sister Sledge onder meer. Dit We Are Family. En ook Frankie. En Lost in Music. En ja, die muziek, die hele fijne sound. Die is gemaakt door een hele bijzondere producer. Die voor heel veel artiesten hits heeft verzorgd. Voor zijn eigen band, Chic. En ook voor Madonna. David Bowie. Daft Punk en nog vele, vele anderen was hij verantwoordelijk voor de hits. En wie was dat? Ja, dat wil ik dan eens graag van jou weten. Dus welke producer, gitarist, muzikant, bekend van Chic, bekend als producer van onder meer wat was ook weer? Like a Virgin van Madonna en Let's Dance van David Bowie, is ook verantwoordelijk voor de grote hits van Sister Sledge, die 12 juni optreden tijdens het Good Times Festival. Laat het me weten door een appje te sturen naar Rijnmond. En je weet, bel ik je dan zo meteen wel. En ga ik jou heel blij maken met die kaartjes. Heb je een brommer? Heb je een motor? Het maakt niet uit. Dit nummer past daar perfect bij. Born to be Wild, Steppenwolf.

Een feestje hier op je radio met de Black Eyed Peas met I Got A Feeling. En een feestje wordt het ook op 12 juni in het Kralingsbos. Ik hoop dat het weer een beetje mee zit. Maar dan is het tijd voor het Good Times Festival. En dan mag ik 2 kaartjes daarvoor weggeven. En wie kun je dan live gaan zien? De Bruno Mars coverband is het. Treasure, Glennis Grace komt langs. Replay, Candy Dulfer en ook Sister Sledge. Nou, en die laatste band, daar heb ik een vraag over. Zodat jij die 2 kaartjes in de wacht kunt slepen. Je kent Sister Sledge van hits als Lost in Music en We Are Family. Later ook nog Frankie. Groots waren ze in de jaren 70 en 80. Ja, mede verantwoordelijk voor dat succes is natuurlijk de man achter de knoppen. De producer. En die naam wil ik graag horen. Denk jij van, ja, misschien, waarom zou ik producer moeten kennen? Omdat je hem gegarandeerd kent. Als je een beetje van muziek houdt en naar Rijnmond luistert, komt hij regelmatig voorbij. Soms met zijn eigen band, hè, met Chic. Daar heeft hij ook hits meegemaakt. Misschien ook als je naar Let's Dance luistert van David Bowie. Ook daar zat hij achter de knoppen. Like a Virgin van Madonna. Ook dat heeft hij, dat nummer heeft hij geproduceerd. Maar over wie heb ik het? Laat het me weten door een appje te sturen. Gebruik daarvoor de Rijnmond-app. Sta je meteen bloeps hier in de studio. En wie weet maak ik jou dan zometeen wel blij met die 2 kaartjes voor het Good Times Festival in het Kralingse Bos. Dus wie is verantwoordelijk voor het geweldige succes van Sister Sledge? Welke producer zat daarachter? Je kent hem van Chic, je kent hem van de hit ook van David Bowie, wat ik al zei, Let's Dance en nog veel en veel meer. Oh ja, Diana Ross heeft ook nog hits met hem gescoord. Wie? Laat me weten, stuur je een appje. Krijg je zo van mij Sheryl Crow, maar eerst Robbie Robertson.

0: beste van de jaren 80.
1: Zijn jullie wel een 80?
2: 90.
3: Nuttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio.

0: Mijn halve naamgenoot, want zij is Sheryl Crow en ik ben Sheryl. Maar ik kan lang niet zo goed zingen als zij. Every day is a winding road. En ik heb ze hier, nou wellicht nog maar heel eventjes, de kaartjes voor het Good Times Festival 12 juni in het Kralingse Bos met optredens van de Bruno Mars coverband. Is dat Treasure? Is dat Replay? Komt langs. Glennis Grace komt langs. En ook Kenny Dulfer en Sister Sledge. Zeer succesvolle band is dat. Zeker in de jaren 70 en 80. Maar er was één persoon, ja, behalve de zangeres natuurlijk, heel erg betrokken bij de band. En verantwoordelijk voor die geweldige sound die dus voor de hits zorgde als Lost in Music en We Are Family. En goedemorgen, Jennifer.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wist je het meteen of moest je het even opzoeken? Toen ik vroeg wie is de man die verantwoordelijk is voor het geluid van Sister Sledge?
1: Van Sister Sledge niet, maar toen noemde je een paar namen. Madonna en David Bowie en toen wist ik het wel.
0: Gelukkig maar. En nou, wie is het dan?
1: Nile Rodgers.
0: Yeah, het is een bescheiden applausje, maar wel gemeend, Jennifer. Gefeliciteerd, jij wint die twee kaartjes voor het Good Times Festival. Hou je wel een beetje van het dansen en naar festivals gaan?
1: Jazeker.
0: Ja? Wat ga je vandaag dan doen? Ga je vandaag ook dansen?
1: Ja, ik ga vanmiddag dansen in de Reverse. Dan heb je een clubbing-evenement.
0: Je zegt vanmiddag?
1: Ja, vanmiddag.
0: Oh, is het vaker dat je overdag kunt dansen?
1: Nou, er is wel wat events in Rotterdam worden gehouden. Maar dat gaat meestal rond 8 uur beginnen, maar dit is heel apart.
0: En waar is het nog een keer?
1: Ja, Reverse.
0: Oké, nou, ik ga het opzoeken. Misschien kom ik ook wel gezellig langs. Ik hou ook wel van een dansje. Heel erg goed. Nou, en wie mag er met jou mee? 12 juni, hoef je niet meteen te beslissen hoor. Maar misschien heb je een idee.
1: Nou, mijn man.
0: Nou, dat is wel zo gezellig. Als ik geen weer ruzie thuis. Nee, heel erg bedankt. En heel veel plezier vandaag en een goed weekend nog, Jennifer.
1: Ja, dankjewel.
0: Graag gedaan. Okay. En we hebben nog veel meer kaartjes hoor. Dus als je er nu naast hebt gevist, geen paniek, geen nood. Er zijn nog genoeg kansen om zelf die kaartjes in de wacht te slepen. En Rijnmond is er trouwens ook bij die dag met live verslaggeving. Met onder meer Marion. Eerst nog Samber met Undressed.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
2: Klachten door de verkeerde zithouding? Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u de beste relax- en staalopstoelen. In elke stijl en speciaal op maat gemaakt. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbroodmeubelen.nl.
3: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroodmeubelen.nl.
3: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant!
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Het is 12 uur, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond. Non-stop muziek zo dadelijk. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Actievoerders van Geef Tegengas hebben de havenspoorlijn bij Hoogvliet geblokkeerd. Zo'n 20 tot 25 demonstranten hebben zich aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat. Er kan geen goederentrein meer langs. De politie is erbij, maar grijpt vooralsnog niet in. Geef Tegengas protesteert tegen de rol van Nederland als doorvoerland. Doordat via de Rotterdamse haven onder meer wapens naar het Midden-Oosten zouden gaan, heeft ons land een aandeel in oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen, zegt Geef Tegengas. De actiegroep demonstreert regelmatig bij de havenspoorlijn. Premier Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Tot en met 14 mei gaat hij langs Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Jette praat er onder meer over de achterstelling van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ten opzichte van andere Nederlandse gemeenten. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. En meerdere middelbare scholen voldoen niet aan de basiskwaliteit. Een van de 3 inwoners van de eilanden leeft in armoede. Het kabinet wil 30 miljoen euro steken in een hoger sociaal minimum. De autoriteiten van Panama zijn alert nu een 21-jarige Nederlander naar het land is gereisd met mazelen. De man heeft koorts, huiduitslag en hoest. Hij staat onder medisch toezicht. Er zou ook een Zwitserse vrouw met mazelen het land zijn binnengekomen. Panama neemt de zaak hoog op om verdere verspreiding te voorkomen. In het land zijn sinds 1995 geen gevallen van mazelen meer gemeld. Op een Amerikaanse cruise in de Cariben hebben zeker 115 opvarenden het norovirus opgelopen. Ze hebben last van braken en diarree. De 100 passagiers en 15 bemanningsleden zijn afgezonderd van de rest van de opvarenden van de Caribbean Princess. Het schip vertrok eind vorige maand uit Florida en keert daar maandag weer terug. De meeste mensen die norovirus hebben opgelopen zijn daar een paar dagen goed ziek van. Maar voor de meeste mensen is het verder ongevaarlijk. Het weer, vandaag veel zon, wat stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht is het helder, minimumtemperatuur dan een graad of 8. Morgen ook een dag met zon, maar wel met toenemende bewolking. Blijft morgen droog, het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, de A15 Gorkum-Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-West 13 kilometer. Het gaat om omrijders. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en de afrit Rotterdam Centrum 6 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam tussen de afrit Rotterdam Centrum en Terbrechtseplein 4 kilometer. En dan de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunette 12 kilometer, 23 minuten vertraging.
0: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Dus dat gehoorzaam.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
19: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
20: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
21: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
22: En ook nog eens gratis parkeren.
23: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
24: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: www.grillig.nl. Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Non-stop de lekkerste muziek.
8: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Download.

0: weet wat je moet doen.
1: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier.

0: Kijk op pritec.nl. Steel Power bij Pritec.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Het is 1 uur. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk een uurtje non-stop muziek. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De politie heeft iemand aangehouden voor de mishandeling gisteravond van een imam in Maassluis-West. Vanochtend is in Vlaardingen een 23-jarige man uit Maassluis opgepakt. Waarom hij de imam gisteravond klappen gaf op de Beethovenlaan in Maassluis weet de politie nog niet. Gisteravond zei de politie dat de 57-jarige imam met een scherp voorwerp zou zijn gestoken. Maar dat bleek niet te kloppen. De man is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de blokkeerders van de havenspoorlijn opgedragen om te vertrekken. Als ze niet vrijwillig weggaan, worden ze door politieagenten losgemaakt en aangehouden. Vanochtend hebben zo'n 20 tot 25 demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas zich aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Er kan geen goederentrein meer langs. Geef Tegengas protesteert tegen de rol van Nederland als doorvoerland. Doordat via de Rotterdamse haven wapens naar het Midden-Oosten gaan, heeft ons land een aandeel in oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen, vindt Geef Tegengas. De groepering demonstreert regelmatig bij de havenspoorlijn. Het House Festival Music On in Amsterdam-Oost is op de valreep afgelast. De gemeente heeft de vergunning voor een tent in het Meerpark ingetrokken. De tent voldeed niet aan de veiligheidseisen, zegt de gemeente. Er is nog gesproken over aanpassingen en extra veiligheidsmaatregelen, maar die konden de gemeente niet overtuigen. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers komen dansen. In Rusland is de jaarlijkse dag van de overwinning soberder van start gegaan dan in andere jaren. Op het Rode Plein in Moskou is de traditionele militaire parade gehouden zonder groot vertoon van militair materieel. De opzet is dit jaar kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Wel houdt de Russische president Poetin zijn gebruikelijke toespraak. Ook geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Op aandringen van de Verenigde Staten duurt het bestand tot en met maandag. Op de dag van de overwinning wordt de overgave herdacht van Nazi-Duitsland aan de Sovjet-Unie. Het weer, veel zon, ook wat stapelwolken, 20 graden is het. Vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het af naar een graad of 8. Morgen zon, ook toenemende bewolking, blijft wel droog en het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. De A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn 4 kilometer. De A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht-West 12 kilometer, 20 minuten vertraging daar. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en de afrit Rotterdam Centrum. Daar 10 minuten vertraging en 20 op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten.
5: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
16: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
17: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
16: Plan je bezoek aan WeOK via stedelijkmuseumbreda.nl.
18: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
19: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
22: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
23: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
24: Wij zijn Medipoint.
25: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
26: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
25: En voor de sta-opstoel van Toon.
27: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
25: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
25: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
29: Dit is Radio Rijnmond.
30: Non-stop de lekkerste muziek.
29: Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: En ja, Twan en Dendam, game. Dendam.

jaren droom gehad.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio van Kent.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.

0: www.rdtfestival.nl.
1: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
2: Zonwering nodig?
3: Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek.
2: paulenpaul.nl.
4: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
6: Wat als je...
7: Halt! Steen blijven!
6: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen? Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
1: Ontdek alle Stihl-deals bij jouw Stihl-dealer. Stihl. Sterk werk.
4: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Het is 2:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk non-stop muziek. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De politie onderzoekt de vondst van twee doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken twee lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. En de havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Volgens de gemeente was de tent niet veilig. Rond dit tijdstip dient een digitale spoedzitting, waarna de rechter om 3:30 uitspraak doet. Amsterdam had aanvankelijk vergunning verleend, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent en voor die tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het Hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich dragen is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk en ook is niet bekend naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, wat stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Minimum temperatuur dan 8 graden. Morgen zon, toenemende bewolking, blijft droog en het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB verkeersinformatie, de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ypenburg. 7 kilometer. De A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West 10 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Rotterdam-Feyenoord 5. De A27 dan Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten een 30 minuten vertraging. En de N210 Rotterdam-Schoonhoven tussen de aansluiting met de N219 en Krimpen aan de IJssel 10 minuten vertraging.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
6: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
7: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
6: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
7: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
8: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
9: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
8: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.

0: stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Non-stop de lekkerste muziek.
4: Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.

0: tot 50. Weet wat je moet doen.
1: Meesterbakker Ulje, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
2: Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk aardbeientaartje van Meesterbakker Ulje. Deze week in de aanbieding voor maar 8,95. Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.

0: Boekenstein.nl.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Het is 3 uur. Goedemiddag. Je bent bij Rijnmond. Non-stop muziek zo dadelijk. Hier is het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De politie onderzoekt de vondst van 2 doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken de lichamen van 2 mannen te liggen. De brandweer heeft binnen metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen, maar dat bleek niet zo te zijn. Forensische onderzoekers zijn nog bezig om te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft iemand aangehouden voor de mishandeling gisteravond van een imam in Maassluis-West. Vanochtend is in Vlaardingen een 23-jarige man uit Maassluis opgepakt. Waarom hij de imam gisteravond klappen gaf op de Beethovenlaan in Maassluis weet de politie nog niet. Gisteravond zei de politie dat de 57-jarige imam van de moskee aan de Elektraweg met een scherp voorwerp zou zijn gestoken, maar dat blijkt niet te kloppen. De man is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. En daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich dragen is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen dan per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer in Nederland, Frankrijk, Duitsland en België zijn vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk. En ook is niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Premier Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Tot en met 14 mei gaat hij langs in Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Jette praatte dan onder meer over de achterstelling van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ten opzichte van andere Nederlandse gemeenten. Zo zijn daar geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. En meerdere middelbare scholen voldoen er niet aan de basiskwaliteit. 1 op de 3 inwoners van de eilanden leeft in armoede. Het kabinet wil 30 miljoen euro steken in een hoger sociaal minimum. Het weer, het is volop zonnig, maar af en toe hebben we ook wat stapelwolken. Het is 20 graden, vanavond en vannacht helder, minimumtemperatuur dan 8 graden. Morgen zon, toenemende bewolking, dat wel, blijft droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ABB verkeersinformatie. De A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg 4 kilometer. De A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht-West 12 kilometer. 14 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikie de Ambacht en Rotterdam Centrum 8 kilometer. A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug 2. De A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Rijnsweerd 11 kilometer. En 6 kilometer op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Noordeloos. En de A27 richting Breda, dus tussen Noordeloos en Werkendam, nog eens 6 kilometer. Daar een uur vertraging. Is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht. Verkeer kan omrijden via knooppunt Deil. Dat is via de A2. De A29 tot slot Berg op Zoom Rotterdam tussen de afrit Numansdorp en de afrit Oud-Beijerland 3 kilometer.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
4: ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
8: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
9: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
10: Ze hebben ook bonnen gestolen met pistool in de aanslag.
9: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
11: Hoe dan?
12: Maar dit is een band.
13: Ja.
14: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
15: Maassluis was gewoon opstandig.
16: Een dorpje van 9000 inwoners. Maar er zijn altijd zoveel Duitsers.
4: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
17: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
18: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
19: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
20: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
20: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
24: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
25: Dit is Radio Rijnmond.
26: Non-stop de lekkerste muziek.
25: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert KPS Keukens uit Sliedrecht alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.

0: Festival.nl.
1: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op Pritec.nl. Steel Power by Pritec.
2: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: europakinderhulp.nl.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh yeah.
10: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonde.

0: En je zit straks nog comfortabeler.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dode mannen in het appartement aan de Lissabonweg in Vlaardingen zijn twee broers. Het zijn de bewoners van het huis. Een omwonende had vanochtend aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken de lichamen van de mannen te liggen. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. De brandweer heeft al uitgesloten dat het gaat om koolmonoxidevergiftiging. De 15-jarige jongen uit Apeldoorn die al 3 weken was vermist is teruggevonden in Polen. De tiener vertrok half april op de fiets. De politie hield er toen al rekening mee dat hij naar Rusland zou willen fietsen. En hij is uiteindelijk gevonden in het oosten van Polen vlakbij de grens met Belarus. Dat is 1400 kilometer bij Apeldoorn vandaan. De politie zegt dat het naar omstandigheden goed gaat met de jongen. Zijn ouders halen hem op. Wat de 14-jarige van plan was in Rusland is niet bekendgemaakt. De autoriteiten van Panama zijn alert nu een 21-jarige Nederlander naar het land is gereisd met mazelen. De man heeft koorts, huiduitslag en hij hoest. Hij staat onder medisch toezicht. Er zou ook een Zwitserse vrouw met mazelen het land zijn binnengekomen. Panama neemt de zaak hoog op om verdere verspreiding te voorkomen. In het land zijn sinds 1995 geen gevallen van mazelen meer gemeld. Rusland voelt er niks voor om het tijdelijk staakt het vuur in Oekraïne te verlengen. Tot en met maandag is een wapenstilstand van kracht in verband met de Dag van de Overwinning, de herdenking van de capitulatie van Nazi-Duitsland. De Amerikaanse president Trump drong er gisteren op aan dat beide landen het bestand zouden verlengen. Maar vandaag heeft Rusland dat afgewezen. Vandaag was er in Moskou een sobere militaire parade. In plaats van een parade met groot oorlogsmaterieel waren er nu schermen met beelden van tanks, luchtafweergeschut en andere wapens. President Poetin beloofde in een toespraak een overwinning in de oorlog met Oekraïne. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 8. En morgen hebben we een dag met zon, wolken en dan wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
7: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
6: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
10: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
12: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
13: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
14: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
23: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
24: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
23: Rand? Nee.
24: Fair enough.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
23: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
25: Dit is Radio Rijnmond.
26: Non-stop de lekkerste muziek.
25: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat als je...
3: Halt! Steen blijven!
2: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.

0: festival.nl.
1: Bij Voorbrood Meubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbrood.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
1: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbrood.nl.
3: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
4: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
5: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
4: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social Deal deals die je niet mag missen.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
12: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
16: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.

0: De dode mannen in het appartement aan de Lissabonweg in Vlaardingen zijn twee broers. Het zijn de bewoners van het huis. Een omwonende had vanochtend aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken de lichamen van de mannen te liggen. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. De brandweer heeft al uitgesloten dat het gaat om koolmonoxidevergiftiging. De 15-jarige jongen uit Apeldoorn die al 3 weken was vermist is teruggevonden in Polen. De tiener vertrok half april op de fiets. De politie hield er toen al rekening mee dat hij naar Rusland zou willen fietsen. En hij is uiteindelijk gevonden in het oosten van Polen vlakbij de grens met Belarus. Dat is 1400 kilometer bij Apeldoorn vandaan. De politie zegt dat het naar omstandigheden goed gaat met de jongen. Zijn ouders halen hem op. Wat de 14-jarige van plan was in Rusland is niet bekendgemaakt. De autoriteiten van Panama zijn alert nu een 21-jarige Nederlander naar het land is gereisd met mazelen. De man heeft koorts, huiduitslag en hij hoest. Hij staat onder medisch toezicht. Er zou ook een Zwitserse vrouw met mazelen het land zijn binnengekomen. Panama neemt de zaak hoog op om verdere verspreiding te voorkomen. In het land zijn sinds 1995 geen gevallen van mazelen meer gemeld. Rusland voelt er niks voor om het tijdelijk staakt het vuren in Oekraïne te verlengen. Tot en met maandag is een wapenstilstand van kracht in verband met de Dag van de Overwinning, de herdenking van de capitulatie van Nazi-Duitsland. De Amerikaanse president Trump drong er gisteren op aan dat beide landen het bestand zouden verlengen. Maar vandaag heeft Rusland dat afgewezen. Vandaag was er in Moskou een sobere militaire parade. In plaats van een parade met groot oorlogsmaterieel waren er nu schermen met beelden van tanks, luchtafweergeschut en andere wapens. President Poetin beloofde in een toespraak een overwinning in de oorlog met Oekraïne. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 8. En morgen hebben we een dag met zon, wolken en dan wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
4: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
3: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
5: Meesterbakker Ollier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
6: Met de complimenten van meesterbakker Ollier.
7: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
6: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk arbeidertartje van meesterbakker Ollier. Deze week in de aanbieding voor maar 8,95. Met de complimenten van meesterbakker Ollier.
8: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: True Lease met Grenke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen
13: Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
19: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
20: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
21: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
22: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
23: Dit is Radio Rijnmond.
24: Non-stop de lekkerste muziek.
23: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte en maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten, voor wie iets groots wil voelen, jouw moment, onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
3: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert KPS Keukens uit Sliedrecht alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
9: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
10: En ook nog eens gratis parkeren.
11: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
12: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
14: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
15: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
18: Wij zijn Medipoint.
19: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
20: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
19: En voor de sta-opstoel van Toon.
21: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
19: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
19: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
23: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft iemand aangehouden voor de mishandeling gisteravond van een imam in Maassluis-West. Vanochtend is in Vlaardingen een 23-jarige man uit Maassluis opgepakt. Waarom hij de imam gisteravond klappen zou hebben gegeven op de Beethovenlaan in Maassluis weet de politie nog niet. Gisteravond zei de politie dat de 57-jarige imam met een scherp voorwerp zou zijn gestoken. Maar dat blijkt niet te kloppen. De man is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na de aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het Hanta-virus opgelopen en 3 van hen zijn eraan overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen opgelopen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich dragen is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen dan per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang

0: De honden is in Tenerife blijft is niet duidelijk en ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. 8 op de 10 Nederlanders staan achter de opvang van vluchtelingen. En ook de spreidingswet die vluchtelingen over gemeenten moet verdelen kan rekenen op steun van een meerderheid, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. 53% wil dat de spreidingswet blijft bestaan. RTL deed onderzoek nadat er afgelopen weken demonstraties tegen opvanglocaties uit de hand waren gelopen. Ondervraagden begrijpen de frustraties als gemeenten hun inwoners niet goed informeren. 65% van het Nieuwspanel wijst geweld af. 10% vindt geweld soms begrijpelijk. Het komende WK voetbal krijgt 3 aparte openingsceremonies. Het wereldkampioenschap vindt plaats in de VS, Canada en Mexico. En in al die landen zijn er wereldsterren die hun optreden geven. Mexico stad trapt af op 11 juni. Er is dan een openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En onder andere de populaire Mexicaanse artiest J Balvin komt dan langs. Een dag later is de eerste wedstrijd in Canada. Canada tegen Bosnië-Herzegovina. En dan is er een optreden van onder andere Alanis Morissette en Michael Bublé. Diezelfde dag is Katy Perry de grote naam bij de openingsceremonie in Los Angeles, waar de Verenigde Staten het opnemen tegen Paraguay. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 1 graad of 8. En morgen hebben we een dag met overwegend zon, maar in de loop van de dag neemt wel de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
3: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek. Van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club. Download.

0: weet wat je moet doen.
1: Meesterbakker Ulje, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
2: Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
3: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
4: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk arbeidertartje van Meesterbakker Ulje. Deze week in de aanbieding voor maar 8,95. Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
5: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
7: Stiel, sterk werk.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u, met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ontdek alle Stiel deals bij jouw Stiel dealer.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: je als bedrijf iets te verkopen? Online
1: veilingmeester.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
3: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Nu bij Dirk, Unica's jongbelegen plakken. €3,49, lekker voordelig.
9: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
10: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
9: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
10: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
11: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: www.hotel.nl.
1: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Bij MatraBike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
5: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
6: Ze hebben ook bonnen gestolen, met pistool in de aanslag.
5: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
7: Hoe dan?
8: Maar dit is zijn band.
9: Ja.
10: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
11: Dat vrolijke wat je op die foto's ziet van toen hij 25 was. Zo heb ik hem nooit gezien.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen MatraBike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Wat als je...
13: Halt! Steen blijven!
12: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Non-stop de lekkerste muziek.
14: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Klachten door de verkeerde zithouding? Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u de beste relax- en staalopstoelen. In elke stijl en speciaal op maat gemaakt. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbroodmeubelen.nl.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroodmeubelen.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Met Radio Rijnmond non-stop de dansvloer op.
1: Radio. Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.